Dus dat men de hand dat zich onheben treselen. Wie kan ik slagen dem ebersten zijn kind? Hayat shalcha amur lahatchil lirod. Ech ani yachol lahakot. Yaldo bno shal melech malchei hamlachem hakadosh baruch hu. Tada rabah.